0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alice Heijpen. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. En Femke Broeders-Bol is 2e geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europese kampioene uit Zwitserland, Audrey Rero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter horde. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking, met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. En Femke Broeders-Bol is tweede geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europese kampioene uit Zwitserland, Audrey Rero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter horde. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking, met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. En Femke Broeders-Bol is tweede geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europese kampioene uit Zwitserland, Audrey Rero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter horde. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking, met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: este nuevo icebreaker.
1: I just wanna spawn. I just wanna.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Russische president Poetin zegt vannacht buitengewoon openhartige gesprekken te hebben gevoerd met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Het Witte Huis zegt dat er concrete plannen zijn besproken om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Vandaag volgt een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in Kiev. Een deelnemer van de Griekse variant van de tv-show Expeditie Robinson klaagt de makers aan. De man werd tijdens het speervissen overvaren door een toeristenboot en verloor een been. Volgens Amerikaanse media eist hij tientallen miljoenen euro schadevergoeding, omdat de productie volgens hem te weinig veiligheidsmaatregelen nam. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. De PSV heeft gisteravond de topper tegen Ajax gewonnen. Het werd 1-3 in de Johan Cruijff Arena. Een zware botsing tussen PSV'er Van Bommel en Ajax-ziet Bouwman zorgde voor veel opstootjes tussen spelers. Verder won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC en rekende Excelsior met 3-0 af met Willem II. En dan het weer van Weer Online. Lokaal valt een spatje regen. De dag begint zonnig en droog. Vanmiddag ook wat bewolking. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Morgen zomers, daarna koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff gaan vandaag naar de Oekraïnse president Zelensky. Gisteren waren ze bij president Poetin. Die zei dat hij de gesprekken over het beëindigen van de oorlog buitengewoon openhartig vond. Volgens het Witte Huis zijn er wezenlijke plannen besproken die de komende weken bekend worden gemaakt. De uitvaart van de Noorse koning Harald wordt onder andere bijgewoond door prins William. Dat doet hij namens zijn vader, koning Charles. Bij de begrafenis komende woensdag zijn ook leden van ons koningshuis aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn erbij. FC Utrecht is ontgoocheld dat er fans gisteravond vuurwerk op het veld hebben gegooid tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. We zullen de daders opsporen, zei de directeur. De wedstrijd werd gestaakt door het vuurwerk en omdat er bekers werden gegooid. Dinsdag wordt die zonder publiek uitgespeeld. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de vierde ronde op de US Open. Hij versloeg de Belg Sisu Bergs in 5 sets. Een verrassing, want Bergs staat veel hoger op de wereldranglijst. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. En dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En het wordt 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: este nieuwe icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een enorme ravage gisteravond bij een tankstation aan de A58 bij Etten-Leur. Volgens Omroep Brabant ramde een automobilist een tankzuil en rende weg. Een man die bij de zuil aan het tanken was, kon op tijd wegspringen. Agenten gingen op een geleende fiets achter de dader aan en pakten hem. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed. Tennisser Botik van der Zandschulp is door naar de vierde ronde op de US Open. Hij verraste de Belg Sisu Bergs, die veel hoger op de wereldranglijst staat. Botik had er wel 5 sets voor nodig. Vorig jaar ging het een stuk minder met hem. Toen vloog hij er al in de eerste ronde uit. Rusland heeft de gesprekken met 2 Amerikaanse onderhandelaars buitengewoon openhartig genoemd. Ze hadden een aantal ideeën over vrede, zei Rusland. De onderhandelaars gaan nu naar Oekraïne. Dat heeft gezegd volgende week met andere landen te praten over meer militaire steun. NFC Utrecht Go Ahead Eagles is gisteravond gestaakt nadat fans vuurwerk en bekers op het veld hadden gegooid. Dinsdag wordt er verder gespeeld zonder publiek. PSV won met 3-1 van Ajax. Een van de PSV-doelpunten werd gemaakt door nieuweling Geertruida. Ajax had nog niet alle aankopen op het veld. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En het wordt dan 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: este nuevo icebreaker.
1: I just wanna spawn.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De stembussen zijn open in de Duitse Sachsen-Anhalt voor de deelstaatverkiezingen. Moet gek lopen als de radicaal-rechtse Alternatieven für Deutschland geen absolute meerderheid haalt. In de peilingen staan ze op 41% van de stemmen. In andere deelstaten deed de AfD het eerder ook al goed, maar niet zo goed. Een puinhoop bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur gisteravond. Een automobilist knalde op een tankzuil. Daar is maar weinig meer van over, schrijft Omroep Brabant. Een man die aan het tanken was, kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de ravage veroorzaakte, is onder meer aangehouden voor rijden onder invloed. Oekraïne praat komende dinsdag met een groep landen over extra militaire en financiële steun. Het land heeft een tekort aan luchtafweer. Het defensiebudget, bestemd voor de tweede helft van het jaar, is al op, zegt de Oekraïense minister. Ook de Nederlandse minister Jezelkus belt in bij de videovergadering. En groot succes voor de Amerikaanse versie van het Nederlandse tv-programma De Verraders. Daar heet het The Traders en won het 6 van de belangrijkste tv-prijzen, de Emmys. Nog eentje meer ging er naar de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny voor de halftime show van de Super Bowl. En dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig, in het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon en 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Ice Radio.

eerste zaterdag van september. De slow start van zaterdag 5 september, editie 77. R.E.M. hoorde je en Fall On Me van een van hun vroegere albums. Over vroeg gesproken, zaterdag iets na negenen. Drieluik van jouw zaterdagochtend is begonnen. Straks Bruce Hornsby en The Range. Ook weer zo'n liedje wat geen grote hit geweest is. Zoals een luisteraar mij van de week al appte. Wel leuk om de bekende stemmen ook eens op onbekende hits te horen. Dat is straks zeker met Bruce Hornsby, Barren Ground. Maar deze, ja. Deze ken je. Even goed wakker worden met The Chemical Brothers en Block Rocking Beats.

toch een beetje het lot van mensen die dan één hitje scoren in Nederland. Zeggen wij eendagsvlieg. Maar de man heeft een ongelofelijke lange muzikale carrière gehad. Bruce Hornsby. Niet alleen als natuurlijk de naamgever aan Bruce Hornsby en The Range. Maar heeft bijvoorbeeld ook muziek gemaakt met The Grateful Dead. Met Don Henley, Bonnie Raitt. Echt een enorme muzikale carrière. Zijn Wikipedia pagina is indrukwekkend lang. En je hoorde Barren Ground. En dat is wel een grote hit geweest in de VS. Waar hij ook natuurlijk een aantal hits heeft gescoord. Maar niet in Nederland. Het thema van vandaag heb ik ook inmiddels wel ontdekt. We hebben best veel lange liedjes. Maar vooral liedjes met hele lange intro's. Deze duurt 1,5 minuut. Ga ik niet voor je volpraten. Er is ook een kortere versie van dit nummer. Maar ja, deze. Toch een soort cadeautje op de zaterdagochtend om lang van te genieten en langzaam uit te pakken. De lange versie van Styx en Fooling Yourself.

De Slow Start op IJs Radio met de allerlekkerste single die Prince wat mij betreft ooit gemaakt heeft van dat geweldige album Around the World in a Day. Komen gewoon echt vier klassiekers af. Hè? Raspberry Beret staat erop. Hello. Paisley Park, Raspberry Beret. Ik moet het even goed voorlezen. Pop Life en America. Dat waren de vier singles die van Around the World in a Day afkwamen. Straks even kijken naar het weer voor dit weekend. Beetje wisselvallig beeld.

0: de cover kent en daarna het origineel. Want dit is het origineel. Ik kende altijd eerst alleen de cover van Mitch Ure, de geweldige zanger van Ultravox. Maar dit zijn de Walker Brothers en No Regrets. Even kijken naar het weer voor komend weekend. Vandaag zaterdag 5 september. Geregeld zon, ook enkele wolken. 21 graden. Kan 1 millimeter regen vallen. Ik denk dat je daar niet zoveel last van hebt. Windkracht 3. Morgen of vandaag, afhankelijk van wanneer je luistert. Deze show wordt herhaald op zondagochtend 6 september. Geregeld zon, ook enkele wolken. Maar het wordt 24 graden. En ik ga zondag 6 september een halve marathon hardlopen voor het eerst in jaren. Dus het mag van mij wel een beetje regenen. Nou, doet het dat ook wel, maar 0,2 millimeter. Op een of andere manier denk ik niet dat dat het verschil gaat maken. Maar goed, het wordt wel in ieder geval lekker weer komend weekend. En daarna, ja, na het weekend, toch weer een beetje de terugkeer van de zomer. Tenminste, een paar dagen. Maandag en dinsdag nog lekker weer. En dan woensdag weer flink wat regen.
1: Geen playlist, maar passie.
0: Met nu Ice Radio.

Je moet goed luisteren om zijn stem te herkennen. Maar het is hem echt. Marcus Mumford, de zanger van Mumford & Sons, hier in het duet met Gracie Abrams. What If It's Right van haar geweldig album Daughter From Hell. 7 mei 2027 sta ik samen met mijn dochter in de Ziggo Dome voor het concert van Gracie Abrams. En ik heb daar toch echt enorme zin in. Wat een artiesten zeg. Ook hoor je nog The. En This Is The Day. This Is The Saturday. Met tussen 10 en 11 Mark Schultz, onze man in Hongkong. Tussen 11 en 12 DJ Reds met Reds Radio Show. Maar eerst nog eventjes de laatste kwartier van de slow start op na 10 uur. Lucas en Steve, de voetjes van de vloer na New Order. En de betere New Wave, Touched by the Hands of God.

Gistermiddag maakte ik ook al 2 uur radio samen met mijn vriend Bart. En toen draaide ik deze en ik dacht, oh, eigenlijk waarom kan deze niet bij Ice Radio? En natuurlijk kan dat geen playlist, maar passie. Het Nederlandse duo Lucas en Steve, oftewel Lucas en Steven uit Maastricht. We blijven even in Nederland met weer een duo, Sef en Wende. Voor alles bang.

Er is geen weg terug voor mijn lange run. Ik heb ergens eind juni opgegeven tijdens vakantie. Ik dacht, nou, dat red ik wel. En ineens is het dan zondag 6 september. En sta ik aan de start van een halve marathon. We gaan kijken hoe ver we komen met deze long run. Je hoorde de Eagles op Ice Radio, waar we opgaan na 10 uur. De switch maken naar Mark Scholz. Eventjes schakelen met Hongkong. Ik laat je achter met deze. Ja, ineens heb ik altijd van die vage liedjes in mijn hoofd. Ik denk, wat was dat ook alweer? Het duurde even voordat ik door had wat naam en titel waren, maar het is gelukt. Saint-Germain en Sure Thing. Tot volgende week. Ook een Sure Thing. Dit was een uurtje de slow start. En ik wens je een hele fijne weekend.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Mexico zijn vermoedelijk 9 mensen omgekomen bij een vuurwerkexplosie, schrijven media daar. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het gebeurde tijdens de voorbereidingen van een bijeenkomst in een kerk. Het gebouw daarnaast zou zijn ingestort, schrijft een Britse krant. Een steekpartij in het Gelderse Laren. Het gebeurde vannacht rond 1:00 of 3:00 op de kermis, meldt de regionale omroep. Getuigen zeggen dat bij een ruzie een bierfles kapot werd geslagen en dat daarmee is gestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Tot 6:00 vandaag kan in het Duitse Sachsen-Anhalt gestemd worden voor de deelstaatverkiezingen. Er wordt met spanning gekeken naar de uitslag. Maar de kans is groot dat de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland de absolute overwinning behaalt. Een vijfde van de inwoners heeft al gestemd. Ze deden dat eerder per post. En in 2 auto's in Eindhoven heeft de politie gisteravond pakketten met lachgas gevonden, meldt Omroep Brabant. Er kwam een tip binnen dat mensen bezig waren de pakketten over te laden van de ene naar de andere auto. Van de 3 verdachten probeerde de eentje te vluchten, maar hij werd aangehouden. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en op veel plaatsen zonnig. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Ter Schelling.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
0: Met nu.
6: De stilte. Van zondag.

hier, los van het land, los van gewicht, laat ik me leiden. Hier, los van het woord, dicht bij het geweld van alle tijden. Zo wild is je klank, zo rijk is je lied. Soms dring je me door.

rood, grijs en grauw sta ik bij jou om te bekomen. Schuim, grijs, gelig schuim, wolken en zout, reizen en dromen. Verlost van het woord, verlost van de zin. Er is geen houvast, geen eind, geen begin. Hier, slaaf aan de rand, slaaf van het verstand, niets te verwachten. Zwijg, wandel en denk, wandel, vergeet.

0: Raymond van het Groene Woud met het lied van de zee. Een ode aan de zee. Prachtig, poëtisch bezongen. En daarvoor Julian Schneeman van zijn project Island Songs, waarin die eilandculturen en muziek centraal bij elkaar brengt. Met het nummer Terschelling. En dat is geen toeval, want deze stilte van zondag staat helemaal in het teken van Terschelling. Ik ben hier even, een weekje. En het is een super inspirerende plek met heel veel mooie muziek. Dus ik denk, wat gaan we doen? Een uurtje. De mooiste muziek van Terschelling bij elkaar brengen. Geïnspireerd door, gemaakt op. Het heeft allemaal een link met Terschelling. Goedemorgen.
1: Wij draaien wat we willen. Ice.

0: Met deze zing ik altijd als ik op de fiets zit. En over dat lange, prachtige fietspadrij van west richting Midsland. The Long Way heet het fietspad. En niet voor niks, want het is een prachtige lange weg. En altijd in mijn hoofd zit dit liedje. Wat fijn om het een keer te mogen draaien dan op de radio. Goedemorgen, je luistert naar de Stilte van Zondag. En de Stilte van Zondag waait vandaag vanaf de Schelling. Met zand onder onze voeten, wind door ons hoofd en een horizon die nergens haast mee heeft.
1: Je luistert naar de Stilte van Zondag.

dat is leuk. Als je gaat zoeken naar eilandliedjes, dan vind je de prachtigste dingen hier in de enorme schatkamer met muziek bij Ice Radio. Ik ben het gaan doorstruinen en kwam toen terecht bij deze Remco Jacobs. Ik kende hem niet, het is een Nederlandse singer-songwriter. En hij heeft het lied Vlieland gemaakt. Het staat op zijn album Upon the Wind uit 2016. Ja, Vlieland. Het één eilandje verderop dan de Schelling, maar ook mooi, ook heel prachtig. En hij beschrijft in het lied prachtig de kust, het luisteren naar de zee, vissersboten zien langskomen en de gedachten gewoon een beetje laten meewaaien met de wind. En dat is wat we vanochtend ook doen in de stilte van zondag. We zitten in de Terschelling Special. Ik sta met mijn voeten in het zand. Het water stroomt over mijn tenen. En het is hier prachtig. We gaan nog even door. Bij Terschelling hoort Hessel. Natuurlijk, in de Groene Weide. In de jaren 80 trad hij daar heel vaak op. En dat heeft hij tot voor kort nog steeds gedaan. Inmiddels is het in handen van een andere eigenaar. En geniet Hessel van zijn pensioen. Maar wat heeft die man een indruk gemaakt op heel veel mensen. En mijn vrouw stond als klein meisje in begin jaren 80 ook daar vooraan bij het podium in Horen. En uit die tijd, 1983, stamt zijn album Flamborough Head. En dit is een prachtig nummer.

ik nog hoe het was. Beelden diep in mij, jouw woeste kust, je groene gras. Ik was zo heerlijk vrij. Mijn koers staat nog niet vast, maar ik weet dat komt gauw. Dan ben ik het reizen zat.

was Edgar Smit met Skielge. Je zit heel diep in mijn hart. En Skielge is natuurlijk de Terschellingen naam voor het eiland. En ja, het is een troubadour. Hij treedt ook vaak op het eiland. We hebben hem wel zien staan in het straatje in Midsland met zijn gitaar. We hebben een prachtige ballade zingen. En daarvoor hadden we Bob Dylan natuurlijk met Blowing in the Wind. Bob Dylan zingt als geen ander hoe lekker het is om in de wind te blowen. En dat hebben we gedaan deze week weer op de fiets. Lekker, het waait altijd hè, op de Schelling. Dus je hebt altijd tegenwind en het waait altijd. En het is nog lekker ook. En als je dan over Terschellingen artiesten praat, dan mogen we Skielge Stout niet vergeten. Een band met eilanders, een echte Terschellinger band, die zichzelf mooi omschrijft als de leukste band voor Terschelling en overzee. Ze hebben heel veel feestmuziek, maar, dat is mooi, ze hebben ook een heel mooi rustig nummer wat heel goed past in de stilte van zondag. Ik ga draaien van Skielge Stout, Because.

Je hebt het in de gaten, denk ik. Dit is een ode aan Terschelling. Dat mag duidelijk zijn. Heel veel liedjes over Terschelling of gemaakt op Terschelling. En dat allemaal omdat ik een beetje op Terschelling zit. En ik hier om me heen kijk. En ik ook, ja, het is, weet je, ik kom hier heel vaak en ik kom hier heel graag. Dus het is allemaal voor mij niet nieuw, maar het is iedere keer weer mooi en prachtig. En het begint eigenlijk al op de boot. Dus als je op de boot zit en nou, wij nemen dan de langzame boot van 2 uur. Tegen de tijd dat je aankomt op Terschelling, dan heb je ook alles achter je gelaten. En kan je met een leeg hoofd, zonder alle sores van thuis en alles waar je aan moet denken, heerlijk genieten van een weekje of 2 weekjes. Of misschien wel 3 weekjes of weet ik veel hoe lang. Op dat prachtige eiland, op die mooie zandplaat. En dat, ja, dat gevoel wil ik een beetje mee overbrengen deze week met de Stilte van Zondag. Er zijn namelijk hele mooie liedjes gemaakt. Deze was bijvoorbeeld van, wie was dit? Oh ja, dit was het bovenste knoopje open. Dat is een Nederlandse talige band met een theatrale verhalende stijl. Het Meisje van Terschelling heet het liedje. En daarvoor hadden we Rob Jansen. Die heeft ook het nummer Terschelling gemaakt. En dat hoorde je net. Het gaat allemaal over datzelfde gevoel, datzelfde eilandgevoel. Dat is universeel. Dan kun je eigenlijk gewoon, ja, maakt niet uit welk eiland het is. Het is mooi. En dat gevoel zit een beetje in deze aflevering van de Stilte van Zondag. En we stellen Terschelling centraal. Het volgende liedje heet Ameland. Dat maakt helemaal niet uit, want het gaat gewoon over dezelfde dingen. Het is Afrika Romein. Samen met Spinvis. Ameland. Ameland.

één keer Hessel. Want wie Terschelling zegt, die zegt Hessel. Hè? Dat is natuurlijk toch een beetje de man van Terschelling. Ook al is hij inmiddels met pensioen en treedt hij niet zoveel meer op. Of eigenlijk bijna niet meer. Volgens mij af en toe nog eens. Ja, dit was een uurtje muziek van en geïnspireerd door het prachtige eilandje Terschelling. Waar ik een weekje mag zijn. En ik dacht, ik neem hem even mee naar Ice Radio. Je hoeft het niet voor me alleen te houden. Mag mensen laten meegenieten. En volgende week weer een gewone stilte van zondag. En ik wil nog afsluiten met een mooi lied van The Birds. Want we fietsten langs een mooi fietspad. En toen kwamen we bij zo'n waterpeilmeter. Dan kun je zien hoe het ervoor staat. Nou, hij stond in oranje. Dus niet super slecht, maar ook niet super goed. En op dat bankje dat rond die pijlmeter was gebouwd, zat een bordje. En daarop stond de tekst van Turn, turn, turn to everything, there's a season van The Birds. En speciaal voor deze show heb ik hem even in het Nederlands vertaald. Voor alles is er een tijd. Een seizoen voor ieder ding en onder de hemel heeft alles zijn moment. Een tijd om geboren te worden. Een tijd om te sterven. Een tijd om te planten. Een tijd om te oogsten. Een tijd om te doden. Een tijd om te helen. Een tijd om te lachen. En een tijd om te huilen. Een tijd om te dansen. Een tijd om te rouwen. Voor alles is er een tijd. En onder de hemel heeft alles zijn moment.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op een feest in Amsterdam is vannacht iemand neergeschoten, meldt AT5. Het gebeurde op een feest in een partycentrum bij station Sloterdijk. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom er is geschoten is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. Duitsland wil een zogenoemde cyberdome optuigen. Dat is een landelijk digitaal schild tegen de vele cyberaanvallen vanuit Rusland, meldt Bild. Verder moeten water- en energieleveranciers de mogelijkheid krijgen om zich te beschermen tegen drones. En dan komt er een AI-systeem om spionnen op te sporen. In Overasselt is het onderzoek naar de schietpartij van begin deze week weer verder gegaan. We vinden nog steeds spullen, zegt de politie. Maar wat voor voorwerpen het zijn, maken ze niet bekend. De 32 verdachten zitten nog steeds vast. Ze waren bij het incident bij de woning van de veroordeelde Jan G. En het Amerikaanse vliegdekschip dat ruim 9 maanden op zee was, is vertrokken uit Thailand. Daar lag een tijdje aan wal om de 5000 bemanningsleden rust te geven. Er waren geen grote incidenten. Een Amerikaanse admiraal had gewaarschuwd dat het niet goed met ze ging. Ze waren veel langer op zee door de oorlog in Iran. En dan het weer van weer online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Ice Radio. Geen playlist. Maar passie. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
2: Ik zet vastgeluid. Ice Radio.
0: Met nu. Moraal van de week.
3: Dear listeners. This is a special show on Ice Radio with
4: Peter Moraal.
3: Dat bent u niet.

0: Ja, ja, ja. Het origineel is natuurlijk van The Who. Maar deze werd een behoorlijke hit voor de New Seekers Pinball Wizard met See Me, Feel Me. Opening van de moraal van de week. Nummertje, nou eens kijken, 457 alweer. Fijn dat je luistert, gezellig dat je erbij bent. Meer van dat soort prietpraat dat volgens de DJ-cursus nodig is om jouw aandacht te vangen. Wat gaan we doen deze week? Nou, ik heb hetzelfde bedacht als alle voorgaande weken. Namelijk, we gaan een geluidsfragment manifesteren. Dat doen we door dat te visualiseren. Dat doen we door ons weer te concentreren. En concentreren, dat kan je dan weer leren. En dan komen we bij Keizer.
1: Dat het niet goed gaat met Nederland, dat weten we allemaal. En rechtse partijen zijn niet in staat geweest om de problemen van Nederland op te lossen.
2: Is het niet ook ijdelheid, weer een nieuwe partij opstarten en nu met uw gezicht?
1: Nee, dat is het niet. Het gaat ook in die zin niet over mij. Dat is waarom ik begonnen ben met het vinden van een aantal mensen waarin ik samen die politieke visie kon bouwen.
2: Wanneer bepaalt u of dat een nieuwe partij wordt?
1: Dat ligt er maar aan hoeveel leden zich gemeld hebben. De deskundigen die zich eraan willen verbinden. De mensen die zich in willen gaan zetten, dat gaat dat bepalen. En als u aan mij vraagt hoeveel zijn dat er dan, ik ga niet vluchten in modellenwerkelijkheid.
3: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: Hij doet zijn eigen airtag. Beter moraal. Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?
0: Ja, iemand moet het doen. Ergens in het begin van de jaren 70 waren deze Nederlandse heren verantwoordelijk voor een paar hitjes. Greenfield and Cooks, zo heten ze. En dit is heel toepasselijk. Gaat over mevrouw Keizer. Oh,

0: Peter. Who is it?
1: Hang on. Hold on. Okay. Everyone ready?

0: There's a clock that has to stop.
1: Ja, vorige week heb ik hem ook al gedraaid. Bernie Taupin, was ik toen vergeten te zeggen. Samen met zijn dochter, Georgie Davin Taupin. En die ken je natuurlijk, Bernie, van de liedjes van Elton John.
2: If you feel the hurt is but a kiss away.
1: En daarom

0: hem in zijn nadagen nog een keer zien optreden. Paul Young, Broken Man. Maar ja, toen was zijn stem al weg. Interesseert jullie? En dat is helemaal terecht. Ja, zo af en toe dan loopt mijn hoofd een beetje over. En als dat zo is, dan draai ik het liefst de Police met Too Much Information.
1: Peter.
2: Ik wil met die Peter.
1: Peter.
2: Peter.

0: nou ja, echt rustig word ik er ook weer niet van. En jij waarschijnlijk ook niet. Eens even kijken, heb ik iets... Oh ja, oh, dat combineert mooi met Nederlandstalig, wat jullie altijd willen. Treintje Oosterhuis.
1: Ice Radio.
0: Ken je mij?

0: gebeuren.
1: Op Peter kun je rekenen.
2: This is Ice.
0: Met straks iets van de Beatles dat je niet in die vorm kent.
3: Ice Radio.
0: Maar nu.
3: Oh, ja. Ba,
0: ik word heel erg gek. En daarom draai ik ook maar eens iets waar ook jullie gek van zouden moeten worden. Omdat het iets is van heel lang geleden. Monty Python namelijk. I bet you they won't play this song on the radio. Bla bla.

0: shit.
1: Door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
2: Oh, hey, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter, moraal. Bezorgd je keiharde tepels.
4: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
3: Dit zijn de Off-Beatles. De Beatles, maar dan anders. Ice Radio. De Beatles Groep, maar dan anders.

0: Take two. Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
1: Hey, kijk eens op de klok. Het is alweer een half uur voorbij het hele uur ruim. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het halve uur. En dat is...
2: Ice Radio.
1: Revolverheld.

0: Race Radio. Moraal van de week.
1: Deze nog? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ook niet.
2: Eens even luisteren hoor. Ja, ik doe maar net of ik het niet weet, want ik heb het natuurlijk zelf uitgekozen. Even goed luisteren hoor. Nou, ja. Ja, er gaat wel een klokje luiden nu. Ik zou zeggen Cici Peniston. Ja, zie je, dat was goed. En...

Chardé natuurlijk met Smooth Operator. Hier op Ice Radio, moraal van de week nummertje 457. Gezellig dat je luistert, zeg. Waarom heb ik dit nummer uitgekozen? Nou, we gaan het spelen met mijn bandje. En het, ja, ik vind dat echt een hartstikke leuke baslijn en zo. En toen dacht ik ineens, wacht eens even. Chardé, die had ook eens een keer een nummer. Een hit. Die heette Still In Love With You. Maar dat was niet origineel van haar. Dat was namelijk origineel van Thin Lizzy. Dus ik dacht, laat ik die maar eens draaien. Maar dan wel de live versie, want die is, ja, net wat gevoeliger.

0: Ja, ik dacht heel even dat dit het nummer was dat iemand mij had verzocht te draaien. Maar helaas. Heb ik weer net de verkeerde gevonden. Volumia was dit met Blijf bij mij. De aanleiding voor het verzoekje was iets met een mevrouw met jazzzang in De Beste Zangers. Er werd geluisterd. Mijn hemel, wat is dat erg zeg. Ik hou niet zo van jazz, maar dat is helemaal van die Hoompa jazz. Maar goed, het origineel, nou dat kan ik dan weer wel draaien. Clouseau, blijf bij mij. Tot volgende week.
1: Je bent niet welkom hier.
0: Nee. Rustig.

0: Please fast forward the tape to the end to queue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Pas op voor jezelf.
5: Lach maar.
6: Wat ben je stil, waar denk je aan?
2: What are you thinking about?
7: Dat was een slappe hap.
8: Fijne uitzending verder, dames en heren.
9: Het is met name heel veel plezier hebben.
10: Je vindt vlees voor een slappe hap. I'll never make that money, mate.
6: Onze cloud moet worden, dan alleen met haar.
11: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.
12: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De herdenking in Nijmegen vandaag voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt gaat niet door. De beveiliger werkte ook bij de studentenvereniging die hem wilde herdenken. Ze zeggen dat ze er om veiligheidsredenen vanaf zien. Ze zijn niet bedreigd. Intussen is voor het geweld in Overasselt nog iemand aangehouden, een Belg. De supportersvereniging van FC Utrecht neemt afstand van het op het veld gooien van vuurwerk en bekers. Fans deden dat gisteravond tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. FC Utrecht moet een club zijn waar iedereen zich veilig voelt, zegt de vereniging. Die gaat binnenkort in gesprek met de club. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt. En ook de lijsttrekker Ulrich Siegmund van het rechtsradicale Alternatieve für Deutschland heeft gestemd. Zijn partij wordt zeer waarschijnlijk de grootste. In de peiling staan ze op ruim 40% van de stemmen. Voor de verkiezingen is er ook internationaal veel belangstelling. En de Nederlandse autocoureur Luc Hartog heeft gisteren een collega uit een brandende auto gered. Een Britse coureur crashte tijdens een race in Shanghai en kon niet zelf uitstappen. Hartog gebruikte een brandblusser en sleepte hem eruit. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In een woning in Middenbeemster in Noord-Holland is gisteravond een vrouw van 65 doodgevonden. Een man van 29 is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld en zit vast. Het is niet bekend of de twee elkaar kenden. Politie gaat uit van een misdrijf. Al 25.000 mensen hebben afscheid genomen van de overleden Noorse koning Harald. Die ligt opgebaard in de Paleiskapel in Oslo. Gisteren stond er een rij van 1,2 kilometer en was de wachttijd 7 uur. Morgen kan er ook nog afscheid genomen worden. De uitvaart van Harald is woensdag. In Zaandam is weer een explosief afgegaan bij een woning. Het was waarschijnlijk zwaar vuurwerk en de bewoners waren thuis. Vermoedelijke dader is een jongen op een brommer. Volgens de politie spelen in Zaandam en omgeving 4 tot 5 conflicten. Daarvoor zijn 9 verdachten opgepakt, vaak geronselde jongeren. En de 2 Amerikaanse onderhandelaars die hebben gesproken met president Poetin zijn nu in Oekraïne. Daar praten ze onder meer met president Zelensky. Hij zegt dat hij er klaar voor is. Aan tafel zitten ook vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. En dan het weer van weer online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden, in het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt de verkiezingsopkomst tot nu toe hoger dan 5 jaar terug. Om 12 uur had bijna 35% van de kiezers gestemd. Het stembureau sluit om 6 uur. Volgens peilingen wordt de radicaalrechtse AfD veruit de grootste partij. De politie heeft een man van 29 aangehouden die iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw. Zij was 65 en werd doodgevonden in haar huis in Middenbeemster in Noord-Holland. De verdachte meldde zichzelf bij de politie. Of hij de vrouw kende is niet bekend. De politie gaat uit van een misdrijf. De studentenvereniging die de herdenkingsbijeenkomst voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt vandaag heeft geschrapt, wil hem op een andere manier herdenken. Maar hoe, weten ze nog niet. Het annuleren was uit veiligheid, er was geen dreiging, zeggen ze. De man was jarenlang beveiliger bij ze. Voor de schietpartij, waarbij hij omkwam, zijn 35 mensen aangehouden. En twee Amerikaanse onderhandelaars zijn aangekomen in Kiev. Ze praten er met president Zelensky en vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Gisteren hadden ze overleg met president Poetin. Rusland vond ze buitengewoon openhartig. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Overasselt wordt nog steeds onderzoek gedaan in de zaak rond de dood van een beveiliger. Volgens de Gelderlander wordt er nu met speurhonden een marsveld uitgekant. Een van de honden zou een spoor van menselijke geur hebben opgepikt. Gisteren zijn ook nog weer 2 vuurwapens gevonden. In Indonesië zijn meer dan 150.000 vliegtuigpassagiers gestrand. Door een vulkaanuitbarsting wordt er niet gevlogen op de internationale luchthaven in de hoofdstad Jakarta en nog 7 andere vliegvelden. Honderden vluchten zijn gecanceld. Wanneer de luchthavens weer allemaal open kunnen is niet bekend. Een opsteker voor de Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings. Hij heeft voor de 3e keer in zijn loopbaan de wereldtitel te pakken in de klasse MXGP. Eerder lukte hem dat ook al in 2018 en 2021. Vandaag pakt hij in Turkije in de eerste manche al zoveel punten dat hij niet meer in te halen is. En in de Eredivisie is FC Groningen FC Twente geëindigd in een gelijkspel. Het werd 2-2. Alle 4 de goals vielen in de eerste helft. Na de rust kreeg Twente de beste kansen, maar gescoord werd er niet meer. Nu aan de gang zijn Heerenveen AZ en Telstar Cambuur. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij 21 tot 24 graden. Vanavond regionaal bewolkt met in het noorden kans op een spat regen. Vannacht droog, morgen zonnig bij 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Kiev zijn gesprekken begonnen over vrede in Oekraïne. President Zelensky onderhandelt met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die overlegden gisteren nog in Moskou met de Russische president Poetin. Of ze concrete afspraken hebben gemaakt over een einde aan de oorlog is niet bekend. In een bos bij de Duitse stad Keulen wordt gezocht naar een verdachte van het saboteren van het Duitse stroomnet afgelopen week. In zijn huis waren eerder explosieven gevonden, maar de man zelf is nog altijd spoorloos. Gisteren verspreidde de politie daarom ook foto's van hem. Een van de gebouwen van de Hogeschool Utrecht moet zeker 2 weken dicht blijven vanwege waterschade. Vrijdag brak op de 5e verdieping een leiding en het water drong in allerlei installaties. Daardoor viel onder meer de stroom uit. Komende dagen moet blijken hoe erg de schade is. Van de sluiting zijn zo'n 3500 studenten de dupe. En een flinke crash van Formule 1-rijder Charles Leclerc. De Grand Prix van Italië was nog maar 3 rondjes aan de gang toen Leclerc uit de bocht vloog en tegen de bandenstapel crashte. Hij kon zelf uit zijn auto stappen, maar de race lag daarna wel een tijd lang stil. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van wolken en zon bij 21 tot 24 graden. Vanavond regionaal bewolkt met in het noorden kans op een spatje regen. Vannacht droog, morgen zonnig bij 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen op Ice Radio.

0: More Than This van Roxy Music 1982. Een hele goede middag.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
0: Het is inmiddels alweer woensdag, hè? 2 september 2026. Ik kan me nog wel herinneren dat, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar bijvoorbeeld bij Artis, de dierentuin in Amsterdam, is de toegang lager of goedkoper, omdat je dan heel veel wespen kunt verwachten. Nou heb ik de afgelopen tijd nog niet zo gek veel wespen gezien. Ik zit er ook zeker niet op te wachten. Maar goed, iets goedkoper naar Artis kan natuurlijk geen kwaad, hè? Want het kost inmiddels genoeg. Hey, ze gaan iets doen met onze stoplichten. Onze huidige stoplichten hebben natuurlijk rood, groen en oranje. Maar er komt ook dus een witte lamp bij. Dat is nog niet hoor, nu nog niet. Dus je hoeft niet meteen te denken op straat wat gebeurt hier. Maar het gaat dus wel gebeuren in de toekomst. En ik ga je zo meteen vertellen wat dat precies inhoudt. En als jij lenzen hebt, hè, dan doe je misschien wel iets dagelijks. Met een bepaalde routine wat eigenlijk helemaal niet zo goed is voor die lenzen. Ik ga je zo meteen vertellen wat dat dan weer is.
1: Ice Radio. 24 uur per dag online via iceradio.nl. Geen playlist, maar passie.
0: En natuurlijk in je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreek hier op Ice Radio. Ook de melding van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De dingen die het beste niet eet, niet drinkt en niet gebruikt. En ook een overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. Er zijn er weer genoeg.

Berlin met Take My Breath Away van de film, hè? Van Top Gun met Tom Cruise. Ik kan me nog goed herinneren, 1986. Ik zat zelf ook in militaire dienst. Ik zat ook bij de luchtmacht. Maar ik was geen piloot. Nee, dat dan weer niet. Maar goed, ik heb het op zich niet zo slecht gehad, hoor. Andere jongens die moesten helemaal naar Duitsland. Maar ik zat gewoon lekker in de regio, in de buurt van Hilversum. Dus op zich helemaal niet zo slecht. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Je krijgt later nog een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. En natuurlijk de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En ook gewoon lekkere muziek, zoals deze bijvoorbeeld van Styx.

En daarnaast gaan we het zo meteen eventjes hebben over wit stoplicht. Ja, er komt een witte lamp bij in ons stoplicht. We hebben natuurlijk groen, oranje en rood. Maar er komt dus ook een witte lamp bij. Het is nog niet zover, maar dan weet je alvast wat er gaat gebeuren.

Dat was Ella Foley, We Belong to the Night. En daarvoor Human, Rag & Bowman. Heb je ooit wel eens gehoord van een wit verkeerslicht? Ja, onderzoekers die willen dus straks een vierde kleur toevoegen naast rood, oranje en groen. En het idee is eigenlijk puur bedoeld voor als er straks veel van die zelfrijdende auto's op de weg zijn. En die auto's die praten dan met elkaar en met het stoplicht. En gaat dan de lamp op wit, dan betekent dat gewoon dat de robots op dat moment de leiding hebben. En jij hoeft dan alleen maar gewoon rustig achter je voorganger aan te kachelen. Ja, volgens de rekenmodellen gaat het heel veel files oplossen. Maar goed, het kost wel miljarden hoor, om al die stoplichten aan te passen. Dus het gaat nog wel eventjes duren. Maar goed, dan weet je het alvast, hè.

0: Circaways was dat met Stuck in My Teeth. En denk jij, Circaways, wie was dat ook weer? Dat is van I Remember T-Shirt Weather. Weet je het dan weer?
1: Ice Radio.
0: Hey, zometeen eventjes een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. Het zijn er eens wat. Kijk hoor. 1, 2, 3, 4. Nou, in ieder geval 6 zie ik er zo eventjes staan. We moeten beginnen morgen in Groningen. En ik heb ook nog voor je Utrecht en de Roermond. Ik ga je zometeen eventjes vertellen wanneer en precies en wat en waar. Maar eerst terug naar Keks met Doe alles wat je doet met hart en ziel.

Ja, doe alles wat je doet met hart en ziel. Ja, zo zou het moeten zijn. Maar goed, theorie en praktijk, je weet het, hè. Daar waren de Trucknerkeks. We gaan lekker door naar de platenbeurzen van dit weekend. Want dat hoor je natuurlijk altijd in je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreak hier op Ice Radio. Morgen als eerste een sfeervolle openluchtbeurs in het midden, in het centrum van Groningen. Die is er vaak, hè. Die is trouwens aan de Vismarkt in Groningen. Maar is er vaak. Van 10 tot 5 in dit geval. En dan vrijdag in Leeuwarden. Leeuwarden is dat niet. En dat is een platenbeurs op het historische Waagplein in Leeuwarden daar. Die is er ook van 10 tot 5. En dat is aanstaande vrijdag. Dat is dan de 4e september. Dan op zaterdag heb ik er twee voor je. Als eerste eentje in Arnhem. Een openluchtplatenbeurs op het Kerkplein daar in Arnhem. Ook gewoon van 10 tot 5. En dan eentje in Roermond. Die is georganiseerd tijdens de jaarlijkse jaarmarkt in het centrum van Roermond. Met zo'n 100 meter aan kramen. Dat is ook wat gek natuurlijk. Hè? Die is er van 11 tot 5. En dan nog twee beurzen voor je. Ja, twee in Utrecht op zondag. Een van de meest iconische openluchtvinylmarkten van Nederland op het Janskerkhof. Die staat er ook vaak. Die is van 10 tot 5 daar in Utrecht aanstaande zondag. En de laatste in Oosterhout aanstaande zondag van 10 tot 5. Dat is dan een gezellige boeken- en platenbeurs daar in Oosterhout in de omgeving van het Floralia Park. Genoeg te doen weer dit weekend. Leuk hoor, om af en toe weer wat platenbeurzen af te gaan. Ik was afgelopen, wat was het? Zaterdag? Ik zat te denken, zaterdag, ja, die tijd gaat zo snel. Maar zaterdag was ik in Horen. Dat was ook leuk. Er waren veel standhouders. Maar goed, het weer, dat was niet zo goed. Het regende, maar hou toch wel even een cd'tje kunnen scoren. Dit is Chris Ria, Loving You Again.

0: I'm Only Loving You Again van Chris Rea.
1: Ja, we draaien natuurlijk eigenlijk altijd alleen de bekende nummers van Chris. En ik kan me ook nog wel herinneren, vroeger was ik lid van Boekenclub, weet je nog wel. En cd's, dan kreeg je één keer per maand kreeg je dan een cd. En ik weet ook bijvoorbeeld nog dat ik deze van Chris Rea destijds kreeg. En ik vind het altijd wel, ja, te gek. Dus wat mij betreft een beetje een ondergewaardeerde artiest die we gewoon niet vaak genoeg draaien. Zometeen eventjes kijken naar de contactlenzen. Ja, heb jij ook bijvoorbeeld contactlenzen en spoel jij het lenzendoosje altijd gewoon af met water? Dan blijf je best eventjes hangen, want dat is niet slim.

0: 8675-309-Jenny van Tommy Two Tone in je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Zometeen nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zijn er dingen die je best niet gebruikt, niet eet of niet drinkt. En daarnaast, als jij bijvoorbeeld contactlenzen hebt, hè, dat is misschien wel even handig dat je blijft luisteren. Want sommige mensen die spoelen dat lenzendoosje gewoon af onder de kraan. Hè, met gewoon leidingwater. Of ze stappen gewoon met hun lenzen in onder de douche. En dan zeggen de oogartsen dat je dat het beste niet kunt doen. Want wat is het nou? Kijk, in kraanwater zit natuurlijk altijd iets van bacteriën. En die gaan dan onder je lenzen zitten. Ja, en die nestelen zich dan in je oog. Ja, dat kan weer hele nare infecties geven. Dus spoel die bakjes gewoon eventjes af met speciaal lenzenvloeistof. En doe ze ook gewoon even uit, hè, als je gaat doen. Want ja, kijk, je ogen die zijn natuurlijk eigenlijk een beetje te kostbaar om daarmee te klooien, toch?
1: Geen playlist, maar passie. Ice
0: Radio. De Charlatans zijn onderweg naar Billy Preston en Sarita. Dit is...

The Only One I Know van de Charlatans en daarvoor Billy Preston en Sarita. Een oudje uit 1979 met It Will Come in Time. We gaan meteen door met de meldingen van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. De dingen die het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. Nou, niet eten moet je in ieder geval doen. De Biologisch Plus Brie van de Plus en Jumbo. En ook trouwens ook Jumbo Gorgonzola Dolce. Daar zit waarschijnlijk de bacterie Listeria in. En dat kan gevaarlijk zijn voor gezondheid. Vooral voor zwangere vrouwen, kleine kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Dus de Brie van de Plus en de Jumbo. En de Gorgonzola Dolce van Jumbo ook in dit geval. En dan nog een melding van Scapino. Een waarschuwing voor roze meisjes teenslippers met schelpjes. En de kinderteenslippers oranje-roze. Ja, er zitten verboden weekmakers in deze slippertjes. En dat is natuurlijk niet goed, hè, voor de gezondheid. En dan nog een melding van XD Connect. Die waarschuwt voor de Travel Charge Pro RCS reisoplader van kunststof met de USB-C. Tijdens het gebruik kunnen bepaalde onderdelen onder stroom komen te staan. En hierdoor kun je natuurlijk een elektrische schok krijgen. Nou, op zich valt het mee deze week. Maar goed, dat van de Jumbo, hè. En voor die Brie en voor die Gorgonzola, dat is toch wel iets waar je eventjes op moet letten, hoor. Daar kan dus die bacterie Listeria in zitten. Dit is Black Slate, Amigo.

0: Hey, dat was hem weer.
1: Die wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Hebben wij nog wat geleerd? Jazeker. Het is nog niet zover, maar over een tijd, als we wat meer van die zelfrijdende auto's zien. En volgens mij gaan ze ook trouwens in Nederland komen. Maar hoe meer we ze zien, hoe vaker je zult gaan merken dat de stoplichten ook gaan veranderen. We krijgen er namelijk een lamp bij naast het groene, rode en het oranje. Er komt er ook een witte lamp bij. Geloof me, het gaat echt nog wel even duren, want het kost er heel veel geld om al die dingen aan te passen. Maar uiteindelijk, over een jaartje of wat, kan het zomer zijn. Daarnaast hebben we ook geleerd dat het niet verstandig is om je lenzendoosje, waar je contactlenzen in bewaart, om die dan gewoon met kraanwater af te spoelen. Of bijvoorbeeld ook met je lens in onder de douche te gaan. Want er kunnen namelijk bacteriën zich gaan nestelen onder die lenzen. Dat geeft allerlei rare en nare infecties. Daarnaast zijn er een hoop platenbeurzen. Morgen in Groningen, vrijdag in Leeuwarden, zaterdag in Arnhem en Roermond. En zondag in Utrecht en in Oosterhout. Er is gelukkig weer genoeg te doen. Volgende week ben ik er weer. Dus natuurlijk gewoon elke woensdag tussen 1 en 2 hier op Ice Radio. Mocht je met me willen connecten, dan doe je dat via mijn socials. Zoek me op DLG Verleeuwen. Zometeen hier Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. En volgende week spreken we elkaar gewoon weer. Bye bye.
2: Ice Radio. Dennis van Leeuwen.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Kiev zijn nieuwe gesprekken over vrede in Oekraïne afgelopen. President Zelensky onderhandelde vanmiddag met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een einde van de oorlog tegen Rusland. De Amerikanen waren na afloop tevreden, maar of er concrete afspraken zijn gemaakt is niet bekend. Nog een uurtje en dan sluiten de stembureaus in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De opkomst is hoog, om 2 uur al bijna 55%. Dat is de helft hoger dan op hetzelfde moment in 2021. Heel Duitsland kijkt mee bij deze deelstaatverkiezingen, want de rechtsradicale partij AfD zou wel eens de absolute meerderheid kunnen halen. De Grand Prix van Italië is gewonnen door klassementsleider Kimi Antonelli. Hij ging in de laatste paar ronden George Russell voorbij. Die werd tweede. Er is ook een podiumplek voor Max Verstappen, die eindigt als derde. De race lag een tijd lang stil na een crash van Charles Leclerc. En de voetballers van koploper AZ blijven maar winnen. In hun 5e wedstrijd in de Eredivisie blijken ze ook te sterk voor Heerenveen. Na een achterstand werd het in Friesland 3-2 voor AZ. En het gepromoveerde Cambuur is eindelijk van de nul af. Op bezoek bij Telstar werd het 2-2. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en 23 graden. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht dan weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost worden dan 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu Melis Morning Mix.
5: Zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet.

0: Zo, die had ik lang niet meer gehoord, zeg. Red Hat Kingpin en de FBI. And do the right thing. Hey, goedemorgen. Hartelijk welkom, Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Mellis Morning Mix. Ik heb weer een reguliere uitzending voor je vanochtend. De afgelopen weken waren wel anders dan anders op dit tijdstip op deze zender. Maar goed, dat had alles te maken met de zomervakantie uiteraard. Maar de R zit weer in de maand. De meteorologische herfst is begonnen. En wij kijken vooruit naar de kerst, zal ik maar zeggen. Hey, ik ben benieuwd hoe het met jou is. Zo direct praten we wel even bij. Er is niet zo heel veel veranderd in dit programma verder. Ik trakteer je aan het begin van dit programma. Maar altijd op de nieuwe Icebreaker. Tenminste, helemaal aan het begin. De tweede plaat is dat meestal bij mij. En ik ben niet helemaal bij. Maar volgens mij is die van Post Malone featuring Jeremy. En hij heet Fuck.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.
2: I just wanna fuck.

Mooi, mooi, mooi. Neil Young en The Old Man. Hey, goedemorgen. Hartelijk welkom. Ice Radio, Mellis Morning Mix. Daar luister je naar. Donderdagochtend tussen 10 en 12 kun je dit programma altijd beluisteren. En dan wordt het zondagmiddag herhaald, hè, tussen 5 en 7. Dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat je nu iets na 5 op zondagmiddag luistert. En ook dan ben je van harte welkom, uiteraard. Ik zei het net al helemaal aan het begin. Ja, de afgelopen weken waren wat anders dan anders. Ik was met vakantie. Ik heb een prachtig mooie reis gemaakt naar Canada. Ik weet niet of je mij op social media volgt. Hoeft niet. Maar als je dat toevallig doet, dan heb je misschien wat posts gezien van mij. Ja, ik was echt onder de indruk van dat land. Ik was er nog nooit geweest. Ik was er met mijn hele gezin naartoe. Dat was ook erg leuk, moet ik zeggen. En ja, het zal je niet verbazen dat je dan weer een beetje geïnspireerd wordt door de Canadese artiesten en de Canadese muziek. En Neil Young zojuist was daar een voorbeeld van. Hè? Ja, mensen denken heel vaak bij Canadese muzici dat ze uit Amerika komen. Maar nee, Neil Young is een echte Canadian. Hey, hoe is het met jou? Ook lekker genoten van de zomervakantie, van de hittegolven die het land hebben overspoeld. Misschien ben je weg geweest, misschien ben je dat juist niet geweest en ga je in het najaar nog lekker weg. Hoe het ook zij en waar je ook bent, je kunt natuurlijk altijd luisteren naar dit mooie radiostation. Ja, niet heel veel veranderd. Ik heb straks Monica Leijen met meer vrouwen op de radio. Paul Goulmy laat het afweten, maar hij heeft wel een plaatje doorgegeven. Verder hebben we een prachtig ijsicoon deze week van Fleetwood Mac. De opvolger van Rumours. Nou, dan weet je waarschijnlijk wel waar ik het over heb. Verder heb ik natuurlijk het Prince moment. De Pimpanplaat. En ja, hele fijne liedjes. Ik heb weer stapels uitgezocht uit mijn eigen collectie. En laat dit nou ook een Canadees zijn, zeg. Bryan Adams. En ken je deze nog van hem? Heat of the Night.

Wordt veel gedraaid op allerlei zenders. De nieuwe single van de Fontaines, DC, Marianne. In 2024, geloof ik, waren ze echt de band van het jaar aan alle kanten, overal. En vorig jaar hebben ze het wat rustiger aangedaan. Maar dit jaar is er weer nieuw werk te bewonderen en te beluisteren. Marianne, dus je kent het misschien al. Eens even kijken. Ik heb het boekje van Robert Lodge bij me. Met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. En ik wou het vanochtend even met je hebben over Amy Winehouse. Ja, huiselijk geweld bepaalt geen onbekend verschijnsel in de roerige geschiedenis van de rock en pop. Maar Amy Winehouse die gaf er toch wel een bijzondere draai aan. Want in een openhartig interview in 2007 vertelde ze zonder veel omhaal dat ze haar man Blake af en toe een klap gaf als hij had gedronken en iets zei wat haar niet beviel. En die opvallend luchtige manier van het praten over het mishandelen van haar echtgenoot leverde haar kritiek op van voorvechters voor mannenrechten. Ja, want die stelde namelijk dat als een man dat zou gezegd hebben, dat hij zijn partner mishandelde, waarschijnlijk zou die man dan worden opgesloten en gestigmatiseerd en publiekelijk aan de schandpaal genageld zou worden. En dat dat voor Amy dus eigenlijk niet anders zou behoren te zijn, ook al was het dan een vrouw die een man mishandelde. Enfin, je begrijpt het verhaal. Je begrijpt het verhaal. Het huwelijk van Amy en Blake was ondertussen allesbehalve rustig. Het stel werd tijdens hun stormachtige relatie voortdurend achtervolgd door de Britse paparazzi en werd regelmatig gefotografeerd met bloed en blauwe plekken en naar vermeende vechtpartijen. Nou, we weten nu dus dat ze daar allebei een handje van hadden. En in 2009 kwam er een einde aan het huwelijk en gingen de twee officieel uit elkaar. Amy Winehouse, je zou bijna denken.

0: The Weeknd. En dan de E weglaten, hè. The Weeknd. And Can't Feel My Face. En The Weeknd komt ook uit Canada. Uit Toronto. Wist jij dat, Monica Leijen? Goedemorgen overigens.
1: Goedemorgen. Ja, dat wist ik inderdaad. Ja.
0: Oh, en, dat wist je.
1: Ik kan me voorstellen dat artiesten nu ook veel meer de nadruk erop leggen dat ze uit Canada komen en niet uit Amerika bijvoorbeeld. Daar kan ik wel iets bij voorstellen.
0: Nou, daar heb je een punt inderdaad. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Hoe is het met jou? Want ik heb je al een aantal weken niet meer gesproken natuurlijk. Jij gaat nooit in de zomer op vakantie, maar in het vorige najaar geloof ik, hè?
1: Ja, ik ga in het voor- en najaar en ik ga nu dus inderdaad in het najaar. Ik ben wel vorige week even een paar dagen naar Texel geweest.
0: Oeh.
1: Maar de grote vakantie, mijn zomervakantie, die moet nog komen.
0: Tijdens mijn vakantie is Tony Scott overleden. Ga ik straks nog wat van draaien. En ja, er zijn er nog wel meer overleden. Maar dat heb jij dus allemaal meegemaakt terwijl je thuis was. Ja. Dat is een leuk bruggetje naar de reden waarom we je altijd bellen. Namelijk meer vrouwen op de radio. Wat heb je deze week voor ons? Vertel.
1: Nou ja, inderdaad, weer iemand die is overleden. En dat is, ik vind het toch wel een heftige gebeurtenis. Of tenminste, heftig als in dat het een icoon was. En het is zeg maar de queen of country. En
0: ja,
1: het is natuurlijk Dolly Parton. Iemand die enorm door sporen verdiend heeft met heel veel dingen. Dus Country Music Awards gewonnen, Grammy Awards, een Oscar-nominatie voor een liedje 9 to 5.
0: Ja, alles. Maar goed, weet je, alles is langsgekomen de afgelopen weken. Ik kon geen social media bekijken of televisiezenders aanzetten. Zeker in Canada, waar je natuurlijk ook de Amerikaanse zenders ontvangt, of ze kwam langs. Maar wat heb jij met haar?
1: Nou, ik vind haar, ik vind het een fenomeen, zeg maar. En ze is, zeg maar, qua vrouw, het is natuurlijk een vrouw, maar enorm geëmancipeerd. Een groot voorvechter ook van vrouwenrechten. En niet dat ze daar heel erg prat op ging, maar ze was wel heel erg... Nou ja, als ik zeg boegbeelden, gaan de mannen misschien lachen. Maar wel een fenomeen.
0: Ja, maar dat soort grappen over boegbeelden, zo, die kon ze zelf ook heerlijk maken. Hè? Ze zat onder de zelfspot. Zat ze. Nou, we zitten echt langer dan ooit te praten. Maar dat verdient ze misschien ook wel. Maar we gaan vooral wat van de draaien. Zeg het maar.
1: Het is eigenlijk wel de magnum opus, zeg maar. Het masterpiece van Dolly. Ze heeft het zelf geschreven in 1973. En het nummer heet Jolene.
0: We gaan er naar luisteren, Mo. Dankjewel. Tot volgende week. Hoi.
1: Oké. Okay. Jolene.

0: Ze was op menig podium te zien deze zomer. Sarah Larsson met de Lush Live Act. Hè, met de danseressen uit het publiek. Van Pinkpop tot Pukkelpop. En ik vind haar leuk. Lush Live heette dat.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice Icon.
0: Ice Icon deze week komt uit 1978. Nee, herstel 1979. 12 oktober 1979 kwam het origineel uit. Het 12e album van Fleetwood Mac. Ja, ze hadden daarvoor natuurlijk Rumours gemaakt. En dan is het altijd lastig om een opvolger te maken die net zo succesvol is. Nou, hij werd niet net zo succesvol, maar toch wel degelijk succesvol. En hij staat vol met prachtige liedjes. Het album Tusk van Fleetwood Mac. En weet je wat Tusk eigenlijk betekent? Dat zijn van die slagtanden van olifanten en zo. En allemaal dat soort diersoorten. Nou, dat is een feitje waar je niks aan hebt. Maar dat weet je dan toch maar weer mooi. Luister naar het prachtige Storms.

0: Duffy, and well, well, well.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Er was veel te doen over het album Timeless wat uit is gekomen. Een postuum album met liedjes uit zijn hele oeuvre. Nou, daar ga ik misschien volgende week wel wat van draaien. Deze week had ik nog een andere in gedachten. En die ligt ook al zo lang in de digitale koffer dat ik hem er vandaag maar eens uit wil halen. Van het Sign of the Times album, Hot Thing, Prince.

0: Radio.
1: Het zou zomaar kunnen dat je op Hot Thing van Prince dan niet stil kon blijven zitten. Nou, met deze plaat wordt dat nog ingewikkelder. Want ook nu eindig ik het eerste uur weer met een fijne disco dance classic. Misschien herken je nog wel dingen uit dit nummer die later gebruikt zijn in andere liedjes. Zogenaamde samples. Maar dit is het origineel. Loretta Holloway, die ooit ook nog meezong op Relight My Fire van Dan Hartman. Tot aan het nieuws. Love Sensation.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het tellen kan beginnen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar gaan de stembureaus voor de verkiezingen nu dicht. Heel Duitsland kijkt met spanning of de radicaalrechtse AfD een absolute meerderheid haalt. Die partij is volgens de Duitse Veiligheidsdienst extremistisch. Op een begraafplaats in Driehuis bij Velzen is een landelijk herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. De initiatiefnemers willen mensen die een kind hebben verloren er een plek mee geven waar ze heen kunnen. Het monument is een kunstwerk waarin aan de binnenkant honderden namen te zien zijn. In Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de grote modderstroom vorige week in Nepal. De herdenking was op de Dam en er waren een paar honderd mensen. Door de ramp zijn in Nepal complete dorpen weggevaagd. Het dodental is opgelopen tot bijna 1400 en op de lange lijst vermisten staan twee Nederlanders. En Formule 1-rijder Kimi Antonelli heeft zijn thuispubliek in Italië allesbehalve teleurgesteld. Hij begon de Grand Prix helemaal achteraan, maar na een spectaculaire inhaalrace kwam hij als eerste over de finish en gaat nu nog steviger aan kop in het WK-klassement. Max Verstappen werd derde en daar is hij blij mee. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht dan weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Set them up, jongens.

0: Ter nagedachtenis aan Tony Scott en That's How I'm Living. Hey, hartelijk welkom. Uur 2 van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Lekker draaien waar je zin in hebt. Ja, en dan kun je zomaar een eerbetoon draaien aan ja, toch wel een oer-Nederlandse hiphopper. Een pionier, een kwartiermaker, een wegbereider, of hoe je hem ook wil noemen. Ja, ik heb het meegekregen toen ik op vakantie was. Ik geloof dat hij nog niet eens 60 was, Tony. Helaas, helaas. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. That's How I'm Living, had ik al gezegd. Hey, uur 2. Ik heb straks Paul's platenkast. Paul niet aan de telefoon, want ja, dat lukt even niet allemaal. Appt hij net, maar hij heeft wel een liedje doorgegeven. En verder natuurlijk de Pingpongplaat en allerlei andere leuke liedjes. Ik heb weer heerlijk zitten grasduinen in mijn eigen collectie. En ik ben ook de nodige nieuwe liedjes tegengekomen die meer dan de moeite waard zijn. Deze heb ik denk ik alles gedraaid. En anders ken je hem vast wel misschien via een andere zender. Maar ik draai hem ook graag voor je, hoor. De nieuwe van Editors, of de laatste van Editors moet ik misschien zeggen. En die heet The Rush.
1: Ice, The Alternative.

En als Blondie het dan zingt in plaats van Buddy Holly, dan klinkt het net even wat lekkerder, net even wat brutaler en wat puntiger. I'm gonna love you too. Blondie hoorde je hier bij het radio. Ik ben een paar weken in Canada geweest en net als in Amerika is deze plaat daar niet van de radio te krijgen. Ella Langley, Choosing Texas.

Ik vond dit toch een geweldige plaat toen het uitkwam in 93. Dat is alweer 33 jaar geleden. En daar vind ik het eigenlijk nog steeds geschreven en geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. Je kent ze wel, de mannen uit Minneapolis. Die ooit in de Time zaten en tot de hofhouding van Prince behoorden. Maar uiteindelijk hun eigen weg kozen. En grote successen scoorden in de jaren 80. Echt, ze hebben de dance sound van de jaren 80. Die Minneapolis sound hebben ze heel wijd verbreid. Ik kan ik u erover vertellen. Laat maar, ga ik niet doen. That's the way love goes. En daarvoor dus Ella Langley, Houston, Texas. Wat een hit is dat, ook in Amerika en Canada. Even kijken. Paul Gulmi. Nee, ik hoef geen goedemorgen te roepen, want hij is niet aan de andere kant van de lijn. Dat lukte niet. Maar Paul is natuurlijk weer regelmatig te horen in dit programma na de zomer met Paul's Platenkast. Hij heeft zo'n brede muzieksmaak en zo'n bijzondere muzieksmaak. In zijn platenkast staat van alles en nog wat. De nadruk ligt een beetje op de jaren 80. En ook als hij niet aan de telefoon kan komen, dan appt hij toch altijd vaak even een plaatje door dat hij zegt, nou, deze moet je namens mij maar even aan de luisteraars aanbieden deze week. En deze week kiest hij voor Robert Palmer. En I Didn't Mean to Turn You On. En dit is ook zo'n typische jaren 80 sound. Met die lekkere, diepe, doffe klappen. Dat is waar Paul van houdt. En ik ook. En ik hoop dat ik jou er ook een plezier mee doe. Met de groeten van Paul Gulmi, Robert Palmer op Ice Radio.

Alanis Morissette op Ice Radio. En je weet al wat ik wil zeggen, hè? Ook uit Canada. Hands Clean heette dat. En daarvoor namens Paul Goumi Robert Palmer voor je gedraaid. En I Didn't Mean to Turn You On. Ik mag graag luisteren naar de afrekening. Dat is een beetje de verrukkelijke 15 van Studio Brussel. Die wordt op zaterdagochtend uitgezonden. Dan moet ik altijd een beetje switchen natuurlijk tussen Ice Radio en Studio Brussel. Maar dit staat al weken nummer 1 in die lijst. Phoebe Bridges en Lost Boys.

mijn vakantie ook al een aantal keren gedraaid. Bandje uit Londen, Kyo, and That's Me. En het begin doet me altijd heel erg denken aan All Along the Watchtower. Daar hebben ze denk ik op een of andere manier toch goed naar geluisterd. Net geen 2 minuten duurt hij. 1 minuut 59. Jammer, had van mij nog wel een paar minuten langer mogen duren. Hey, zo direct de Pimpan plaat hier in Mellis Morning Mix op Ice Radio. Je weet hoe het gaat. Eens kijken wat er deze week uitkomt. Maar eerst die dame.

Ja, tegenwoordig luisteren steeds meer mensen autoradio op een of andere manier. Want mensen klikken hun telefoon eraan of via DAB Plus of wat dan ook luisteren ze naar allerlei non-stop zenders. Of naar hun eigen Spotify lijstjes. Maar ja, toen ik op vakantie was in Canada vond ik het toch heerlijk. We hebben ook veel auto gereden daar om naar die Canadese zenders te luisteren allemaal. Dat zijn er heel veel en heel gevarieerd. En toen hoorde ik op een gegeven moment The Cure langskomen en Just Like Heaven. En ja, dat is dan weer zo'n verrassend liedje waarvan ik denk, hé, die wil ik ook wel eens eventjes aan jou laten horen. The Cure dus en Just Like Heaven brengt ons bij de Pimpamplaat. Dames en heren, je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal Pimpampetschijfje. Ik draai 3 letters, die voer ik in de computer en dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die 3 letters en die volgorde op mijn scherm. En dan kies ik er dan ter plekke 1 uit. Zo eenvoudig kan een radio item zijn. Ongeveer 20.000 liedjes in de database en de eerste letter is de R. De R van Richard en dan hou ik over 8815, 8815 liedjes met een R in de titel. Zijn er veel te veel tweede letter? De tweede letter is de K van Karel, RK. RK, dan zak ik in één keer naar 136 en dat zijn er ook nog best veel, maar er zijn heel veel woorden die eindigen op RK, namelijk dark en work. Dat zijn en New York, ja, en Park. Maar ja, daar komt er niks meer achter, dus dat wordt nog interessant. Even kijken, 136, veel te veel. Derde letter is de Z van Zacharias. Nou, dat wordt sowieso een moeilijk verhaal, denk ik. Ja, 0. Nee, die Z gaat eraf, de R en de K blijven staan. We gaan terug naar 136 en dan draai ik opnieuw een derde letter. En dat is de E van Eduard, een R, een K en een E. En wat hou ik dan over? 7 liedjes. Oh, dat is wel grappig. Koos Werkeloos. RKE zit erin. Werkeloos van het Klein Orkest. En ik heb ook Cold Turkey. Turkey, daar zit RKE in. Turkey van John Lennon. Miracle Worker van Super Heavy. Dat is die band van Joss Stone en Mick Jagger. Oh ja, The Ballad of Dorothy Parker natuurlijk van Prince. Wat heb ik hier? Verkeerd. Wat is dat? Oh ja, Verkeerd. RKE. Verkeerd. Verbonden. Van Agda de Munnik. En nog iets van Curtis Mayfield. Maar nee, ik kies voor deze. Ik kies voor deze. Daar zit een R, een K en een E in. Achter elkaar in de titel. En dus voldoet hij aan alle vereisten om Pimpa.

dan hoor je zo'n liedje en dan denk je, hey, dat is interessant, dat moet ik maar eens een keertje draaien. Stella Lefty heet ze en Boston. En ik denk, nou, dat zal wel nieuw zijn. Maar nee hoor, dat is al lang en breed bekend in Nederland. Staat zelfs al wekenlang in de top 40. Dan loop ik weer eens heerlijk achter de feiten aan. Duid het mij niet euvel en neem het mij niet kwalijk. Ik ben alweer toe aan mijn laatste liedje, vrienden. En dat is net als aan het eind van het eerste uur weer een lekkere disco dance classic. Ik hoop dat je het gezellig vond om weer te mogen luisteren naar een reguliere Mellis Morning Mix. Als het donderdagochtend is.

Dan kun je zondagmiddag tussen 5 en 7 nog naar de herhaling luisteren. En anders ben ik er volgende week weer met een kerstverse editie. Als alles gaat zoals ik wil dat het gaat. Dank voor het luisteren. Tot slot, Chic en Everybody Dance. Maak er een mooi weekend van en een mooie week. Bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland is volgens prognoses de grootste partij geworden bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Volgens Duitse media kan AfD rekenen op een kleine 45% van de stemmen. De eerste voorlopige uitslag van de verkiezingen wordt in de loop van de nacht verwacht. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn zeker 3 doden gevallen toen een woongebouw van 5 verdiepingen instortte. Er wonen vooral studenten en er zitten waarschijnlijk nog tientallen mensen vast onder het puin. Sommigen hebben via hun telefoon om hulp gevraagd. In de kelder waren bouwwerkzaamheden aan de gang. Goed nieuws voor mensen in een woonwijk in Tilburg. Een serval die daar dit weekend was ontsnapt is gevangen, meldt de regionale omroep. Hij werd gevonden in de tuin van de buren waar hij 2 kippen had gedood. De serval was vorig jaar ook al eens een keer ontsnapt. En Fortuna Sittard is een plekje geklommen in de Eredivisie door een uitzege op ADO Den Haag met 3-2. 2 goals kwamen van Ihattaren. Eerder boekte koploper AZ zijn 5e overwinning op rij. In Friesland werd het 3-2 tegen Heerenveen. Cambuur speelde uit met 2-2 gelijk tegen Telstar. En ook FC Groningen FC Twente werd 2-2. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost wordt het dan 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Alternatieven voor Duitsland heeft geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, zegt partijleider Siegmund. AfD kan volgens media rekenen op 44% van de stemmen. We steken de hand uit naar alle democratische partijen, zei Siegmund. Maar die hebben bijna allemaal al laten weten niet met de rechtsradicale AfD in zee te willen. Ondanks een tijdelijk bestand claimt Rusland dat het op de Zwarte Zee 4 schepen met militaire lading voor het Oekraïense leger heeft geraakt. De lading zou komen van westerse landen die Oekraïne steunen in de strijd tegen Rusland. Dit weekend bezoeken de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner Moskou en Kiev. Bij een auto-ongeluk in Barneveld zijn een volwassene en 3 kinderen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De auto waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaak in de berm en klapte in volle vaart op een boom. Alle 3 liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met ze is. En de Deense koningin Margarethe moet woensdag de uitvaart van de Noorse koning Harald overslaan. Ze ligt in het ziekenhuis nadat ze vandaag niet goed werd. Margarethe heeft een bloeduitstorting in haar heup en ze is licht uitgedroogd. De 86-jarige Margarethe, die begin 2024 aftrad, lag in mei ook al met heupproblemen in het ziekenhuis. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met vanavond in het noorden een spatje regen. Vannacht wordt het weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost wordt het dan 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.

Roll, de eerste plaat. Helemaal heel wat anders. Hier of zo eens een keer op Easy on Ice Rise Radio. Role model. Was het een rolmodel? Je weet het niet. De High Hopes 3000. Dat was in ieder geval de eerste plaat. Na het nieuws. En na, van Easy on Ice. En dat op Ice Radio. Hartelijk welkom. Wat gaat komend uur dan allemaal doen? Nou ja, ik heb wat verschillende dingen. Vorige week had ik bijvoorbeeld heel veel nieuwe. We hebben natuurlijk ook een beetje aandacht besteed aan Dolly Parton natuurlijk. Maar goed, gaan we deze week niet doen. Ik heb nog wel even getwijfeld. Maar ik heb zoveel gehoord afgelopen week dat ik denk van nou, laat maar even. Doen we het even een keer niet. Hè? Dat heeft de rest allemaal wel gedaan. Dus het is allemaal spijtig. Maar dat gebeurt nou eenmaal. Hè? That's life, werd mij ooit wel eens verteld. Nou, wat hebben we allemaal in de komend uur? We hebben in ieder geval van Tennessee Trucks Band. Dat is iets wat ik zomaar tegenkwam in mijn algoritme. En daar heb ik een plaatje van opgezocht. En die gaan we komend uur draaien. Ik heb iets van Kiteman. Die heb ik al een tijd niet gehoord. Dat hele korte dingetje. Dat instrumentale dingetje wat, nou ja, goed, in Tivoli is opgenomen toen. En wat eigenlijk toch wel een mooi succes is. En wat ik dacht van, dat gaan we verder op in het programma in ieder geval draaien. Maar waar we mee gaan beginnen is heel wat anders. Ja, het komt natuurlijk uit Amerika. Het kan niet anders, hè. Deze van Ella Langley en Choosing Texas.

het wachten zat. Ja, nou ja, goed, dat kan. Hè. Een beetje ongeduldig. Nou, dat denk ik vaak niet. De Tubes die doen het al een hele tijd, wachten. En I don't want to wait anymore. En Ella Langley zat er natuurlijk vol met deze Choosing Texas. De plaat uit 2025, maar in 2026 pas in de hitlijsten kwam. Ja, dat gebeurt wel eens. Even heel wat anders. The Jungle, The Wave, dat ga je horen. En daarachteraan iets in dialect van Daniel Lehuis.

zijn geboorteplek natuurlijk. Maar ja, wie niet? Ja, ik wel. Ik ben er toch stiekem wel een beetje trots op. Alhoewel, ja, ik ben geboren en daar op hele jonge leeftijd weggegaan. En voor de rest van mijn leven heb ik gewoond in de plek waar ik nu woon. Dus ja, moet je dan zeggen, hier kom ik weg? Ja, ze zeggen bij mij in het dorp nog altijd, je bent een buitenpoorter. Eens een buitenpoorter, altijd een buitenpoorter. Dus ja, hè? Maar ik hou er wel van. Dat weer wel.

altijd wel leuk dat je dan ineens tot ontdekking komt dat deze mannen maar eigenlijk... Ja, hij komt gewoon uit Ierland, deze Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymed. Plaat uit 1970 is ooit opgenomen nadat... Nou ja, de inspiratie die hij heeft gekregen is nadat hij een film had gezien van de hongerlijdende Afrikaanse kinderen. En toen dacht hij, ja, wat een ongelijkheid. Dat hoort toch eigenlijk allemaal niet. Nee. En toen had hij die plaat gemaakt. Werd veel gedraaid op de zeezenders natuurlijk toen de tijd. Want ja, toen had je Noordzee, Veronica, wat had je nog meer? Lag allemaal daar op zee te dobberen. En zond daaruit op de AM. Want ja, dat was de eerste commerciële zender. Zo kunnen we toch wel zeggen. Misschien had daar dit ooit ook terechtgekomen. Five Star.

zo'n item van maken of zo. Hè? De algoritme, ja, je algoritme, je wekelijkse algoritme. Als je veel op social media zit, dan weet je waar dat over gaat. En ik zit dan veel korte filmpjes te kijken. Wie niet, zou je zeggen. En dan kom ik deze ook wel eens tegen. Een stukje muziek waarvan ik denk van, ach, dat is wel aardig. Wat is dat eigenlijk? En dan moet je even gaan zoeken, want er staat er niet altijd bij. Maar dit was van de Tennessee Trucks Band. En dat is echt zo'n Niemendal plaatje. Dat komt tot lekker door. En je kan je in één keer voorstellen als je in zo'n grote vrachtwagen zit. Ja, een beetje dat, weet je wel. Dat voel je dus. Daarvoor 5 Star met Rain or Shine bracht ons bij de Nederlander Kiteman. In Tivoli is dit opgenomen. Sorry.

Ja, het is net zo bijzonder als de rest van de plaat. Speak of the Devil, Hermitage, dat was hetgeen wat je hoorde. Speaking of the Devil, was dat ook niet van de Golden Earring? Zoiets in die richting? Ja, het zou zomaar kunnen. Kitement en Sorry, dat hoorde je natuurlijk live opgenomen in Tivoli. Leuk stukje, 2,5 minuut, nog niet eens zelfs. Ja, mooi gedaan. Ja, klassieke toeteraar, hè? Zo kunnen we het ook wel zeggen. Hé, hey, even wat anders. Ja, Ambrosia. Ik vind het heerlijk, hoor. Dit koetelt zo lekker door. Deze Biggest Part of Me.

dance, waar is het toch eigenlijk een beetje funk? Wat moet ik er eigenlijk van maken? Deze remote control, de Reddings. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is, want die hebben het uitgevoerd. En daarvoor natuurlijk The Biggest Part of Me. Ja, wat is het grootste deel? Ja, je weet het niet. Ga daar maar eens even uitzoeken onder het genot van de plaat van Etta James en Tell Mama.

heerlijke oude muziek, hè. Dat is van een hele tijd geleden natuurlijk, deze plaats, ja. Tel Mama, zo heette dat. En nou ja, het bracht ons alweer aan het eind. Ja, nu al zou je zeggen. Ja, nou, we hebben nog ruim 5 minuten. Maar we gaan even een track draaien, die duurt nog veel langer. Dus ik moet hem zelfs afkappen, kun je nagaan. Maar het is wel een plaat die ik al een paar weken op een lijstje heb staan, waarvan ik denk, ja, die moet ik toch eigenlijk gewoon gaan draaien. Waarom ook niet? Deze Tonight is the Night, Betty Wright.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de CDU-lijsttrekker daar zijn verlies genomen. Het is een nederlaag, zei Sven Schulze. Hij is nu de premier van Sachsen-Anhalt. Hij feliciteerde de grote winnaar, het rechtsradicale Alternatieven für Deutschland. De partij kreeg ruim 44% van de stemmen. Dat zou net niet genoeg zijn voor een absolute meerderheid. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland. Daar wordt morgen een samenwerkingsverklaring ondertekend tussen de EU en Groenland. Dat hoort bij Denemarken, maar is verder autonoom en geen EU-lid. De Amerikaanse president Trump wil Groenland vanwege de ligging graag inlijven. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben ruim 380.000 bezoekers getrokken. Vooral de show van gisteravond met onder meer een verlichte schepenparade en vuurwerk werd druk bezocht. Volgend jaar pakt de organisatie extra groot uit met de Wereldhavendagen. Dan is het de 50ste editie. En bij een auto-ongeluk in Barneveld zijn een volwassene en 3 kinderen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De auto waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaak in de berm en klapte in volle vaart op een boom. Alle 3 liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met ze is. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met vanavond in het noorden een spatje regen. Vannacht wordt het weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het dan 22 tot 28 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De grote winst van de rechtsradicale AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zorgt voor ontzetting bij de Groenen, die Linke en de Sociaaldemocratische SPD. Een drama noemen de Groenen het. Die Linken hebben het over een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. Geen van drieën wil met AfD in een regeringscoalitie. In Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon bij de landing van de baan geschoten. Het toestel kwam op de autoweg naast het vliegveld terecht en botste daar op een truck. Op beelden is te zien hoe er grote zwarte rookwolken opstijgen. Hoe erg het vliegtuig beschadigd is en of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. In het Brabantse Zundert zijn zo'n 45.000 mensen afgekomen op het jaarlijkse bloemencorso. Dat werd voor de 90ste keer gehouden en geldt als het grootste corso ter wereld. Opvallend is dat er op de wagens bijna alleen maar dahlia's worden gebruikt. Het corso is een wedstrijd tussen 20 buurtschappen en de wagen van Stuyvesant won. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben ruim 380.000 bezoekers getrokken. Vooral de show van gisteravond, met onder meer een verlichte schepenparade en een groot vuurwerk, werd druk bezocht. Volgend jaar pakt de organisatie extra groot uit met de Wereldhavendagen. Dan is het de 50ste editie. En dan het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden een spatje regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. Namorgen wisselvalliger en koeler. En dat was het ANP nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij een vliegtuigongeluk in Miami, Amerika, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot door aan het einde van een landingsbaan en kwam op een autoweg terecht. Daar raakte het meerdere voertuigen en vloog in brand. De hulpdiensten rukten massaal uit en zijn de brand aan het blussen. In het Zuid-Hollandse dorp Goudenrak woedt een brand in een open schuur vol met hooibalen. Sinds de brand uitbrak vanmiddag hebben plekken in de buurt last van rookoverlast en een smerige geur. Volgens de veiligheidsregio gaat het blussen nog tot diep in de nacht duren. In de Indiase hoofdstad New Delhi wordt gezocht naar overlevenden nadat een gebouw van 5 verdiepingen instortte. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven, zeggen Indiase media. Er woonden vooral studenten die in het weekend thuis waren. Vastzittende slachtoffers zouden van onder het puin hebben gebeld om hulp. Na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is het de vraag of de rechtse radicale AfD alleen kan gaan regeren. De partij haalde ruim 44% van de stemmen, maar dat zou wel eens net niet genoeg kunnen zijn. Maar het lukt wel als één van de andere partijen de kiesdrempel niet haalt. Vannacht moet meer duidelijk worden. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt vanavond lokaal wat motregen en het is bewolkt. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zon en 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Ippe. Bij een vliegtuigongeluk in Miami, Amerika, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot door aan het einde van een landingsbaan en kwam op een autoweg terecht. Daar raakte het meerdere voertuigen en vloog in brand. De hulpdiensten rukten massaal uit en zijn de brand aan het blussen. In het Zuid-Hollandse dorp Goudenrak woedt een brand in een open schuur vol met hooibalen. Sinds de brand uitbrak vanmiddag hebben plekken in de buurt last van rookoverlast en een smerige geur. Volgens de veiligheidsregio gaat het blussen nog tot diep in de nacht duren. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi wordt gezocht naar overlevenden nadat een gebouw van 5 verdiepingen instortte. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven, zeggen Indiaanse media. Er wonen vooral studenten die in het weekend thuis waren. Vastzittende slachtoffers zouden van onder het puin hebben gebeld om hulp. Na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is het de vraag of de rechtse radicale AfD alleen kan gaan regeren. De partij haalde ruim 44% van de stemmen, maar dat zou wel eens net niet genoeg kunnen zijn. Maar het lukt wel als één van de andere partijen de kiesdrempel niet haalt. Vannacht moet meer duidelijk worden. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt vanavond lokaal wat motregen en het is bewolkt. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zon en 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij een vliegtuigongeluk in Miami, Amerika, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot door aan het einde van een landingsbaan en kwam op een autoweg terecht. Daar raakte het meerdere voertuigen en vloog in brand. De hulpdiensten rukten massaal uit en zijn de brand aan het blussen. In het Zuid-Hollandse dorp Goudenrak woedt een brand in een open schuur vol met hooibalen. Sinds de brand uitbrak vanmiddag hebben plekken in de buurt last van rookoverlast en een smerige geur. Volgens de veiligheidsregio gaat het blussen nog tot diep in de nacht duren. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi wordt gezocht naar overlevenden nadat een gebouw van 5 verdiepingen instortte. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven, zeggen Indiaanse media. Er wonen vooral studenten die in het weekend thuis waren. Vastzittende slachtoffers zouden van onder het puin hebben gebeld om hulp. Na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is het de vraag of de rechtse radicale AfD alleen kan gaan regeren. De partij haalde ruim 44% van de stemmen, maar dat zou wel eens net niet genoeg kunnen zijn. Maar het lukt wel als één van de andere partijen de kiesdrempel niet haalt. Vannacht moet meer duidelijk worden. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt vanavond lokaal wat motregen en het is bewolkt. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zon en 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij een vliegtuigongeluk in Miami, Amerika, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een vracht